Ja, dit was natuurlijk Sound of Legend met Tell Me Why. Die tijd is zo'n 7 minuten voor 9. Ik wil gauw nog hier een stukje interessantheid inpas voor ik voor jou moet groet. Nou lees ik hier, hulle sê, hy het jarenlang onder die grond gelee, maar Gus het dinsdag binnen 10 minuten een nieuwe eienaar en een veiling record gekry. Nou die Tyrannosaurus Rex skelet is by Sotheby's in New York vir meer as 820 miljoen rand aan 'n anonieme koper verkoop. 7 beurs het om die fossiel meegeding. Nou, Gus is een van die volledigste T-Rex skelette wat nog ontdek is. Die geraamte bestaan uit 183 fossielbene en is na raming so wat 63% volledig. Die gemonteerde skelet is 11.6 meter lang en dit staan so wat 3.8 meter hoog, wat dit een van die grootste T-Rex exemplare maak wat nog gevind is. Die dinosaurusse fossiele is in 2021 op Gary of dan nou Gus Licking se beesplaas in die Amerikaanse deelstaat Suid-Dakota ontdek. Licking het oor die jare tande en klein beenfragmente op die plaas gevind en toe die fossielkenners later na die presiese gebied verwys waar die T-Rex uiteindelik opgegrawe is. Hy is egter 'n jaar nadat die uitgrawings begin het oorlede en het nooit die indrukwekkende fonds volledig saamgestel gesien. Nou ja, daar het jy dit nou. 'N T-Rex skelet, 820 miljoen rand. Nou kom ons gemaak so'n laaste stukkie musiek, ons gooi 'n boerejol in vir hierdie maandag en dan is dit vir my tyd om vir jou te groet.

0: met Fit. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

dag te staan en jakkels dra de stories vlester van vergeet en verlangen. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aardese valley, waar een robos meer sin as een falie maak. Hier draai die wind cirkels en die hemel hang soos een

0: Ja, dit is lekker as jy jou boots aan het en jy is op kantoor. Ja, man. Nou, Ara Jordan, Louis van Lol, het een liedje gemaakt en hulle sing van Saterdag aand. Wat het jy die naweek alles gedoen? Ja, laat weet gerus. En baie lekker saam met Handlie gekeier met haar ontbytprogram.
1: Is een lekker naweek op een Saterdag aand.

0: toekomst regeer.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
2: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
2: Dis wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.
2: Ek weet van jou

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit is nou 10 minute na 5. Jy luister na Oos-Wes, Tuis-Wes, saam met my, Denise. En soos ek vroeger gesê het, wat een naweek het ons nie gehad nie. Al die sport en die bokke is boe en die bokke is boe en die kleiboekies, die is ook boe. En dan natuurlijk die Driekus van Driekus du Plessis, Driekus du Plessis, het natuurlijk ook sy naam gestand gedoen. Baie geluk aan allemaal van julle en kom ons luister, Biekie, Biekie, Lamp.

0: Internet Radio met Style.
1: Dit is so 15 minute na 5 en tyd vir ons goue ouwe vir vandag. En soos donderdag beloof, is ons nou vandag by ons laaste een van 1960. Dis die Everly Brothers met All I Have To Do Is Dream. Hy is ook bekend as Caffey's Clown.
2: We'd like to slow the tempo down just a little bit and do a ballad. We do hope you remember it, one called All I Have To Do Is Dream.

Dit was Karlien van Jaarsveld met haar bekende jakkalsdrou met Wolf se vrou. Dit is nou so 19 minute voor 6 en ons gaan luister na Dana Wiener, 7 Reënboë.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit is 5 minute voor 6 en tyd vir my Denise en Oosbes, Thuisbes, om vir jou te groet. Mag jylle heerlijke aand hee, want daar om 6 uur is dit André met sy nuwe program Praat Saam voor die microfoon. En om 8 uur is dit Marius Brits met die taal van my hart voor die microfoon. Geniet jou aand saam met die geselskap van Gaan Groot Radio en jy moet heerlik slaap, jy moet die heerlijke dag môre hê. Bly warm, bly die moeilikheid uit en kyk mooi na jouself. Ek en jy gesels môre middag 5 uur weer. Mooi loop!

Hello, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

0: zijn toen ooit naar die berg afzaak, daar bij Citrusdal, dat is nog een klein Williamse buurtdorp. Toen zien een van die mannen maar hier staan een merry-go-round in die dorp. Nou kijk, als ons wereldse mensen een merry-go-round zien, dan moet hij gereed worden.
1: En dit is precies wat ons doen op een maandagavond hier op Gaan Groot Radio. Ons rij Afrikaanse rondom Tali. Van die kant na die kant, van oud na jong. En hou vas en geniet dit.
2: Baie dankie dat jy ons inhooi as Gaan Groot Radio. Daar waar jy is vanavond. En soos jylle gehoor het, is dit ons gleef vir net Afrikaanse muziek. En ons gaan om ver en wijd vat van moderne Afrikaans tot ou Afrikaans. Ek hoop daar is iets wat jou hartsnare sal raak speel. David Kramer, wat in Woester groot geword het, was eintlik Engelssprekend gewees. En hy het baie keer met humor vertel hoe die boertjies hom geslaan het. Maar uiteindelik is die ironie dat van die grootste Afrikaanse muziek geskryf is deur David Kramer. Ek dink byvoorbeeld aan Hakom Blokkies. Maar meer is dit, hy het die siege van die gewone Afrikaanse mense baie goed verstaan. Hy kon gewone mense se emosies en hartstogte en vrese en vreugdes baie goed verwoord in sy lirieke. En ons wat op die Oosrand groot geword het, weet dat daaromtrent by elke tweede erf 'n duiwehok was en hy het 'n groot stokperkie was. My waarheid te sê, ek self het 'n duiwehok gehad. Hier sing hy oor die gebruik om 'n duiwe te boer en hulle te laat deelneem aan wedvlugte. Die liedsnaam is Christian Swart.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vaterbiekie. Geef mij nog een biekie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaterbiekie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skollie. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skollie sal jou bederf.

Boys, boys. Check gou hierdie nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.